0: zegt dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 4 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het beroven van een 17-jarige jongen uit Bavel. Daarbij zou het slachtoffer zijn bedreigd met een vuurwapen. De beroving vond plaats in het Spiebos in Bavel. Na de hand sloegen de verdachten op de vlucht in een auto in de richting van Rotterdam. Daarbij reden ze met 150 km per uur over de weg. Agenten zagen de auto even later rijden op de A15. De auto werd aan de kant gezet en de inzittenden werden aangehouden. Ze hadden op dat moment de gestolen spullen van het slachtoffer bij zich. De inzittenden, met leeftijden tussen de 17 en 25 jaar, zijn meegenomen naar het politiebureau. Een 75-jarige Bredanaar is maandag om het leven gekomen bij een aanrijding op de Prinsenkade in Breda. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Hoge Brug. De man stak over, waarbij hij werd geraakt door een achteruitrijdende vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze landde op het terrein van de KMA. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later op de dag aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Een auto en een lesmotor zijn maandagochtend op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Kaamseweg ter hoogte van de afrit vanaf de A58 bij Ulvehout. De automobilist zou de lesmotor over het hoofd hebben gezien. De motor werd op dat moment bestuurd door een leerling. De motorrijder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de motor en de auto meegenomen. Politieagenten regelden ter plaatse het verkeer. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op

0: onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd betraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Roparun. Doneer vandaag.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 4 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het beroven van een 17-jarige jongen uit Bavel. Daarbij zou het slachtoffer zijn bedreigd met een vuurwapen. De beroving vond plaats in het Spiebos in Bavel. Na de hand sloegen de verdachten op de vlucht in een auto in de richting van Rotterdam. Daarbij reden ze met 150 km per uur over de weg. Agenten zagen de auto even later rijden op de A15. De auto werd aan de kant gezet en de inzittenden werden aangehouden. Ze hadden op dat moment de gestolen spullen van het slachtoffer bij zich. De inzittenden, met leeftijden tussen de 17 en 25 jaar, zijn meegenomen naar het politiebureau. Een 75-jarige Bredanaar is maandag om het leven gekomen bij een aanrijding op de Prinsenkade in Breda. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Hoge Brug. De man stak over, waarbij hij werd geraakt door een achteruitrijdende vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze landde op het terrein van de KMA. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later op de dag aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Een auto en een lesmotor zijn maandagochtend op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Kaamseweg ter hoogte van de afrit vanaf de A58 bij Ulvehout. De automobilist zou de lesmotor over het hoofd hebben gezien. De motor werd op dat moment bestuurd door een leerling. De motorrijder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de motor en de auto meegenomen. Politieagenten regelden ter plaatse het verkeer. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: pakken we Uber, rennen, vliegen, let's go man!
1: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 4 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het beroven van een 17-jarige jongen uit Bavel. Daarbij zou het slachtoffer zijn bedreigd met een vuurwapen. De beroving vond plaats in het Spiebos in Bavel. Na de hand sloegen de verdachten op de vlucht in een auto in de richting van Rotterdam. Daarbij reden ze met 150 km per uur over de weg. Agenten zagen de auto even later rijden op de A15. De auto werd aan de kant gezet en de inzittenden werden aangehouden. Zij hadden op dat moment de gestolen spullen van het slachtoffer bij zich. De inzittenden, met leeftijden tussen de 17 en 25 jaar, zijn meegenomen naar het politiebureau. Een 75-jarige Bredanaar is maandag om het leven gekomen bij een aanrijding op de Prinsenkade in Breda. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Hoge Brug. De man stak over, waarbij hij werd geraakt door een achteruitrijdende vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze landde op het terrein van de KMA. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later op de dag aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Een auto en een lesmotor zijn maandagochtend op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Kaamseweg ter hoogte van de afrit vanaf de A58 bij Ulvehout. De automobilist zou de lesmotor over het hoofd hebben gezien. De motor werd op dat moment bestuurd door een leerling. De motorrijder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de motor en de auto meegenomen. Politieagenten regelden ter plaatse het verkeer. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 4 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het beroven van een 17-jarige jongen uit Bavel. Daarbij zou het slachtoffer zijn bedreigd met een vuurwapen. De beroving vond plaats in het Spiebos in Bavel. Na de hand sloegen de verdachten op de vlucht in een auto in de richting van Rotterdam. Daarbij reden ze met 150 km per uur over de weg. Agenten zagen de auto even later rijden op de A15. De auto werd aan de kant gezet en de inzittenden werden aangehouden. Ze hadden op dat moment de gestolen spullen van het slachtoffer bij zich. De inzittenden, met leeftijden tussen de 17 en 25 jaar, zijn meegenomen naar het politiebureau. Een 75-jarige Bredanaar is maandag om het leven gekomen bij een aanrijding op de Prinsenkade in Breda. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Hoge Brug. De man stak over, waarbij hij werd geraakt door een achteruitrijdende vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze landde op het terrein van de KMA. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later op de dag aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Een auto en een lesmotor zijn maandagochtend op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Kaamseweg ter hoogte van de afrit vanaf de A58 bij Ulvehout. De automobilist zou de lesmotor over het hoofd hebben gezien. De motor werd op dat moment bestuurd door een leerling. De motorrijder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de motor en de auto meegenomen. Politieagenten regelden ter plaatse het verkeer. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Venezuela laat nog deze week 300 politieke gevangenen vrij, zo heeft parlementsvoorzitter Rodriguez aangekondigd. Onder hen zijn ouderen, minderjarigen en gevangenen met gezondheidsproblemen. Ook oud-agenten die vastzaten sinds de staatsgreep in 2002 komen vrij. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden er sinds januari al bijna 800 gevangenen zijn vrijgelaten. Critici vinden wel dat de amnestieregeling in Venezuela tot nu toe te weinig oplevert. En het Deense Milieuagentschap wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen en de doodsoorzaak van het dier onderzoeken. Het dode dier ligt voor de kust in het Kattegat, er komen veel toeristen op af en het karkas is mogelijk gevaarlijk voor de volksgezondheid en het milieu. De bultrug strandde een aantal keren in de Oostzee en er werd met particuliere middelen een dure reddingsoperatie opgetuigd. Die mocht niet baten. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 4 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het beroven van een 17-jarige jongen uit Bavel. Daarbij zou het slachtoffer zijn bedreigd met een vuurwapen. De beroving vond plaats in het Spiebos in Bavel. Na de hand sloegen de verdachten op de vlucht in een auto in de richting van Rotterdam. Daarbij reden ze met 150 km per uur over de weg. Agenten zagen de auto even later rijden op de A15. De auto werd aan de kant gezet en de inzittenden werden aangehouden. Ze hadden op dat moment de gestolen spullen van het slachtoffer bij zich. De inzittenden, met leeftijden tussen de 17 en 25 jaar, zijn meegenomen naar het politiebureau. Een 75-jarige Bredanaar is maandag om het leven gekomen bij een aanrijding op de Prinsenkade in Breda. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Hoge Brug. De man stak over, waarbij hij werd geraakt door een achteruitrijdende vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze landde op het terrein van de KMA. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later op de dag aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Een auto en een lesmotor zijn maandagochtend op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Kaamseweg ter hoogte van de afrit vanaf de A58 bij Ulvehout. De automobilist zou de lesmotor over het hoofd hebben gezien. De motor werd op dat moment bestuurd door een leerling. De motorrijder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de motor en de auto meegenomen. Politieagenten regelden ter plaatse het verkeer. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan €5.000 krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffing op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna $1,8 miljard voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna €160.000 opgebracht. Volgens het veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op €30.000, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in Europa. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en de afrit Kerkdriel is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 4 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het beroven van een 17-jarige jongen uit Bavel. Daarbij zou het slachtoffer zijn bedreigd met een vuurwapen. De beroving vond plaats in het Spiebos in Bavel. Na de hand sloegen de verdachten op de vlucht in een auto in de richting van Rotterdam. Daarbij reden ze met 150 km per uur over de weg. Agenten zagen de auto even later rijden op de A15. De auto werd aan de kant gezet en de inzittenden werden aangehouden. Zij hadden op dat moment de gestolen spullen van het slachtoffer bij zich. De inzittenden, met leeftijden tussen de 17 en 25 jaar, zijn meegenomen naar het politiebureau. Een 75-jarige Bredanaar is maandag om het leven gekomen bij een aanrijding op de Prinsenkade in Breda. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Hoge Brug. De man stak over, waarbij hij werd geraakt door een achteruitrijdende vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze landde op het terrein van de KMA. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later op de dag aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Een auto en een lesmotor zijn maandagochtend op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Kaamseweg ter hoogte van de afrit vanaf de A58 bij Ulvehout. De automobilist zou de lesmotor over het hoofd hebben gezien. De motor werd op dat moment bestuurd door een leerling. De motorrijder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de motor en de auto meegenomen. Politieagenten regelden ter plaatse het verkeer. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide is de vertraging 5 minuten. En op de A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
2: Look at you, looking good my friend. Safe to say if we

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan 5000 euro krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Volgens het Veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op 30.000 euro, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in Europa. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen 10 minuten. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Best een kwartier vertraging. Maar verreweg de meeste vertraging is er op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Belfeld en Venlo, namelijk 40 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 4 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het beroven van een 17-jarige jongen uit Bavel. Daarbij zou het slachtoffer zijn bedreigd met een vuurwapen. De beroving vond plaats in het Spiebos in Bavel. Na de hand sloegen de verdachten op de vlucht in een auto in de richting van Rotterdam. Daarbij reden ze met 150 km per uur over de weg. Agenten zagen de auto even later rijden op de A15. De auto werd aan de kant gezet en de inzittenden werden aangehouden. Ze hadden op dat moment de gestolen spullen van het slachtoffer bij zich. De inzittenden, met leeftijden tussen de 17 en 25 jaar, zijn meegenomen naar het politiebureau. Een 75-jarige Bredanaar is maandag om het leven gekomen bij een aanrijding op de Prinsenkade in Breda. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Hoge Brug. De man stak over, waarbij hij werd geraakt door een achteruitrijdende vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze landde op het terrein van de KMA. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later op de dag aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Een auto en een lesmotor zijn maandagochtend op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Kaamseweg ter hoogte van de afrit vanaf de A58 bij Ulvehout. De automobilist zou de lesmotor over het hoofd hebben gezien. De motor werd op dat moment bestuurd door een leerling. De motorrijder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de motor en de auto meegenomen. Politieagenten regelden ter plaatse het verkeer. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Maastricht Airport is de vertraging 10 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum een kwartier. En op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Someren en Knooppunt Leenderheide 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: You may be blind, but I can still see you.
1: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
8: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandminister zou hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Ook in Oostenrijk worden 2 mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot nog 10 minuten. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een 75-jarige Bredanaar is maandag om het leven gekomen bij een aanrijding op de Prinsenkade in Breda. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Hoge Brug. De man stak over, waarbij hij werd geraakt door een achteruitrijdende vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze landde op het terrein van de KMA. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later op de dag aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 4 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het beroven van een 17-jarige jongen uit Bavel. Daarbij zou het slachtoffer zijn bedreigd met een vuurwapen. De beroving vond plaats in het Spiebos in Bavel. Na de hand sloegen de verdachten op de vlucht in een auto in de richting van Rotterdam. Daarbij reden ze met 150 km per uur over de weg. Agenten zagen de auto even later rijden op de A15. De auto werd aan de kant gezet en de inzittenden werden aangehouden. Ze hadden op dat moment de gestolen spullen van het slachtoffer bij zich. De inzittenden, met leeftijden tussen de 17 en 25 jaar, zijn meegenomen naar het politiebureau. Een auto en een lesmotor zijn maandagochtend op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Kaamseweg ter hoogte van de afrit vanaf de A58 bij Ulvehout. De automobilist zou de lesmotor over het hoofd hebben gezien. De motor werd op dat moment bestuurd door een leerling. De motorrijder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de motor en de auto meegenomen. Politieagenten regelden ter plaatse het verkeer. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: you better.
1: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Huisdierenverzekeraar Figopet meldt dat het aantal claims het afgelopen jaar is verdubbeld. Dierenartsen zijn steeds sneller in staat om de juiste diagnose te stellen. De baasjes van de huisdieren zijn zich steeds meer bewust van de invloed van voeding op de gezondheid van hun dieren. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het bedrijf pleit voor een betere aanduiding van allergenen, zoals die ook op etiketten voor menselijke voeding bestaat. De Verenigde Staten zullen de komende jaren meer troepen uit Europa terugtrekken dan de eerder deze week aangekondigde 5000. Dat zei de hoogste NAVO-commandant in Europa, Grinkowitz, na overleg in Brussel. De VS blijven wel de zogenaamde nucleaire paraplu voor NAVO-landen leveren. De alliantie blijft volgens de Amerikanen wel bestaan, maar de Europese landen moeten meer gaan doen voor hun eigen verdediging. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandminister zou hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een 75-jarige Bredanaar is maandag om het leven gekomen bij een aanrijding op de Prinsenkade in Breda. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Hoge Brug. De man stak over, waarbij hij werd geraakt door een achteruitrijdende vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze landde op het terrein van de KMA. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later op de dag aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 4 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het beroven van een 17-jarige jongen uit Bavel. Daarbij zou het slachtoffer zijn bedreigd met een vuurwapen. De beroving vond plaats in het Spiebos in Bavel. Na de hand sloegen de verdachten op de vlucht in een auto in de richting van Rotterdam. Daarbij reden ze met 150 km per uur over de weg. Agenten zagen de auto even later rijden op de A15. De auto werd aan de kant gezet en de inzittenden werden aangehouden. Ze hadden op dat moment de gestolen spullen van het slachtoffer bij zich. De inzittenden, met leeftijden tussen de 17 en 25 jaar, zijn meegenomen naar het politiebureau. Een auto en een lesmotor zijn maandagochtend op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Kaamseweg ter hoogte van de afrit vanaf de A58 bij Ulvehout. De automobilist zou de lesmotor over het hoofd hebben gezien. De motor werd op dat moment bestuurd door een leerling. De motorrijder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de motor en de auto meegenomen. Politieagenten regelden ter plaatse het verkeer. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In het asielzoekerscentrum Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Er wonen ruim 2300 mensen op de locatie en het COA meldt dat zonder deze beperkte toegang de veiligheid van de bewoners niet langer kan worden gegarandeerd. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie in april op 2,8% is uitgekomen. Vooral de olie- en gasprijzen zijn flink gestegen. De prijs voor benzine steeg met meer dan 20% en die van diesel bijna 50%. Voedingsmiddelen, drank en tabak werden 1,5% duurder en kleding steeg maar 0,5%. De inflatie loopt vooral op door het conflict in het Midden-Oosten. Op station Rotterdam CS hebben vandaag de eerste NS-medewerkers een wapenstok gekregen. Later in het jaar gaan ook de stations Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch meedoen aan de proef om de veiligheid voor handhavers van de Nederlandse spoorwegen te vergroten. Volgens staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is het helaas een noodzakelijke stap omdat de agressie tegen NS-medewerkers toeneemt. Alle conducteurs krijgen dit jaar een bodycam. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Huisdierenverzekeraar Figopet meldt dat het aantal claims het afgelopen jaar is verdubbeld. Dierenartsen zijn steeds sneller in staat om de juiste diagnose te stellen. De baasjes van de huisdieren zijn zich steeds meer bewust van de invloed van voeding op de gezondheid van hun dieren. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het bedrijf pleit voor een betere aanduiding van allergenen, zoals die ook op etiketten voor menselijke voeding bestaat. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Een auto en een lesmotor zijn maandagochtend op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Kaamseweg ter hoogte van de afrit vanaf de A58 bij Ulvehout. De automobilist zou de lesmotor over het hoofd hebben gezien. De motor werd op dat moment bestuurd door een leerling. De motorrijder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de motor en de auto meegenomen. Politieagenten regelden ter plaatse het verkeer. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 4 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het beroven van een 17-jarige jongen uit Bavel. Daarbij zou het slachtoffer zijn bedreigd met een vuurwapen. De beroving vond plaats in het Spiebos in Bavel. Na de hand sloegen de verdachten op de vlucht in een auto in de richting van Rotterdam. Daarbij reden ze met 150 km per uur over de weg. Agenten zagen de auto even later rijden op de A15. De auto werd aan de kant gezet en de inzittenden werden aangehouden. Zij hadden op dat moment de gestolen spullen van het slachtoffer bij zich. De inzittenden, met leeftijden tussen de 17 en 25 jaar, zijn meegenomen naar het politiebureau. Een 75-jarige Bredanaar is maandag om het leven gekomen bij een aanrijding op de Prinsenkade in Breda. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Hoge Brug. De man stak over, waarbij hij werd geraakt door een achteruitrijdende vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze landde op het terrein van de KMA. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later op de dag aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De Algemene Rekenkamer meldt dat het ministerie van Justitie te weinig doet om rechtszaken sneller af te handelen. Bij jeugd- en zedenzaken wordt de norm al sinds 2019 niet gehaald. Ook het ministerie van Defensie krijgt een tik op de vingers. Vandaag is het verantwoordingsdag. De Rekenkamer laat op deze dag weten of de ministeries aan de gestelde eisen voldoen. Volgens de Rekenkamer doen de ministeries over het algemeen weinig met de kritiek. Vanmorgen werden inwoners van de Litouwse hoofdstad Vilnius even kort opgeroepen om vanwege een dronemelding te schuilen. In het parlement ging het luchtalarm af en ook het vliegveld ging dicht. Volgens de defensieminister vloog een drone richting een voorstad ten zuidwesten van Vilnius. De drone werd achtervolgd door gevechtsvliegtuigen van de NAVO. De waarschuwing is ondertussen niet meer van kracht. Gisteren haalde een NAVO-toestel een drone neer die door het luchtruim van Estland vloog. Volgens Oekraïne saboteert Rusland drones die vanuit Oekraïne worden aangestuurd en daardoor elders terechtkomen. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf Italiaanse duikers geborgen die vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar onderwatergrotten om het leven kwamen. Het gaat om vier onderzoekers uit Genua en een duikinstructeur. De autoriteiten onderzoeken wat er met hen is gebeurd. Op de Malediven mogen toeristen niet dieper dan 30 meter duiken. De lichamen werden op zo'n 60 meter diepte gevonden. Tijdens de zoektocht naar de Italianen kwam ook een duiker uit de Malediven om het leven. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Er wonen ruim 2300 mensen op de locatie en het COA meldt dat zonder deze beperkte toegang de veiligheid van de bewoners niet langer gegarandeerd kan worden. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op de N3 Dordrecht-Papendrecht bij Papendrecht 10 minuten vertraging. En op de N280 Roermond-Weert voor de aansluiting met de A2 ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een auto en een lesmotor zijn maandagochtend op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Kaamseweg ter hoogte van de afrit vanaf de A58 bij Ulvehout. De automobilist zou de lesmotor over het hoofd hebben gezien. De motor werd op dat moment bestuurd door een leerling. De motorrijder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de motor en de auto meegenomen. Politieagenten regelden ter plaatse het verkeer. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 4 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het beroven van een 17-jarige jongen uit Bavel. Daarbij zou het slachtoffer zijn bedreigd met een vuurwapen. De beroving vond plaats in het Spiebos in Bavel. Na de hand sloegen de verdachten op de vlucht in een auto in de richting van Rotterdam. Daarbij reden ze met 150 km per uur over de weg. Agenten zagen de auto even later rijden op de A15. De auto werd aan de kant gezet en de inzittenden werden aangehouden. Zij hadden op dat moment de gestolen spullen van het slachtoffer bij zich. De inzittenden, met leeftijden tussen de 17 en 25 jaar, zijn meegenomen naar het politiebureau. Een 75-jarige Bredanaar is maandag om het leven gekomen bij een aanrijding op de Prinsenkade in Breda. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Hoge Brug. De man stak over, waarbij hij werd geraakt door een achteruitrijdende vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze landde op het terrein van de KMA. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later op de dag aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de N3 Dordrecht-Papendrecht bij Papendrecht 10 minuten vertraging. En op de N280 Roermond-Weert voor de aansluiting met de A2 ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd betraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Financiënminister Heijnen wil dat de Algemene Rekenkamer en Defensie de hoofden bij elkaar steken en met elkaar over de aanbestedingen gaan praten. Heijnen zei, ik zet ze beide in een hok, ga erbij zitten en dan gaan we het oplossen. Ik wil dit volgend jaar niet nog een keer horen. Op deze verantwoordingsdag meldt de Algemene Rekenkamer dat Defensie te veel risico neemt door zonder aanbestedingen in te kopen en die discussie laait ieder jaar weer op. Heijnen begint dit zat te worden. En de Algemene Rekenkamer schrijft dat het aantal flexwoningen tegenvalt. Doelen die eerder gesteld werden, zoals het bouwen van 15.000 van dit soort tijdelijke woningen per jaar, werd ruimschoots niet gehaald. Sinds 2021 is er 948 miljoen euro gereserveerd om meer flexwoningen te bouwen, maar dat geld is pas voor een gedeelte uitgegeven. Volgens de Rekenkamer zijn flexwoningen relatief duur en risicovol en ze lossen het woningtekort minder op dan de minister had verwacht. Volgens Frankrijk kan nog niet worden vastgesteld dat er mijnen in de straat van Hormuz liggen. Het land bereidt zich wel voor om, mocht het nodig zijn, mijnen te ruimen. Het ziet er naar uit dat Frankrijk een hoofdrol gaat spelen in een toekomstige internationale missie in de zeestraat. De straat van Hormuz is een belangrijke route die door de oorlog in het Midden-Oosten grotendeels door Iran wordt geblokkeerd, waardoor de scheepvaart praktisch stil is komen te liggen. Volgens het Amerikaanse CBS zouden er in de zeestraat minstens 10 zeemijnen liggen. Er wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie $3,4 miljoen uit het noodfonds ingezet om de uitbraak van het ebola-virus tegen te gaan. WHO verwacht dat het aantal besmettingen blijft oplopen. Ondertussen staat de teller van het aantal bevestigde infecties in Congo op 33. In Oeganda zijn 2 mensen besmet geraakt die in Congo geweest zijn. Mogelijk zijn een kleine 600 mensen besmet en ondertussen vermoedelijk 139 mensen overleden na besmetting met het virus. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen is de vertraging 1 kwartier. De oorzaak is een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op de N3 Dordrecht-Papendrecht bij Papendrecht 10 minuten vertraging. En op de N280 Roermond-Weert voor de aansluiting met de A2 ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Dit is Breda Nu.
1: I'm gonna make a change for once in my life.

0: Tevreden Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een auto en een lesmotor zijn maandagochtend op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Kaamseweg ter hoogte van de afrit vanaf de A58 bij Ulvehout. De automobilist zou de lesmotor over het hoofd hebben gezien. De motor werd op dat moment bestuurd door een leerling. De motorrijder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de motor en de auto meegenomen. Politieagenten regelden ter plaatse het verkeer. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 4 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het beroven van een 17-jarige jongen uit Bavel. Daarbij zou het slachtoffer zijn bedreigd met een vuurwapen. De beroving vond plaats in het Spiebos in Bavel. Na de hand sloegen de verdachten op de vlucht in een auto in de richting van Rotterdam. Daarbij reden ze met 150 km per uur over de weg. Agenten zagen de auto even later rijden op de A15. De auto werd aan de kant gezet en de inzittenden werden aangehouden. Zij hadden op dat moment de gestolen spullen van het slachtoffer bij zich. De inzittenden, met leeftijden tussen de 17 en 25 jaar, zijn meegenomen naar het politiebureau. Een 75-jarige Bredanaar is maandag om het leven gekomen bij een aanrijding op de Prinsenkade in Breda. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Hoge Brug. De man stak over, waarbij hij werd geraakt door een achteruitrijdende vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze landde op het terrein van de KMA. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later op de dag aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op de N3 Dordrecht-Papendrecht bij Papendrecht 10 minuten vertraging. En op de N280 Roermond-Weert voor de aansluiting met de A2 ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Een grote meerderheid van de vakbondsleden gaat akkoord met de afspraken die de vakbonden en het kabinet over een nieuwe cao voor rijksambtenaren hebben gemaakt. Na wekenlange stakingen tegen de nullijn werd er eind vorige maand een principeakkoord afgesproken. 160.000 rijksambtenaren krijgen in juli een loonsverhoging van 2,7% plus een eenmalige uitkering. Zo'n 80% van de vakbondsleden stemt met de nieuwe afspraken in. Het opvangorgaan voor asielzoekers COA hanteert vanaf vandaag een nieuw beleid bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is daar te vol en daarom heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen toe te laten. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, maakt zich grote zorgen over de gevolgen van dit toegangsbeleid. Volgens de burgemeester krijgen vaak alleenstaande mannen geen toegang meer en moeten buiten slapen. Westerwolde noemt dat onacceptabel en heeft voor andere opvangplekken bij het ministerie aan de bel getrokken. Uit een analyse van de NOS blijkt dat 4 op de 10 mensen die het afgelopen 1,5 jaar bij lokale asieldemonstraties werden opgepakt, niet uit de bewuste gemeente afkomstig zijn. Sinds 1 januari vorig jaar werden er zo'n 34 lokale anti-AZC-protesten georganiseerd. Een deel daarvan liep uit de hand en daarbij werden zeker 163 mensen gearresteerd. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat de AIVD onderzoekt of er van georganiseerdheid bij protesten sprake is. Vast is komen te staan dat Defend Netherlands heeft opgeroepen naar Loosdrecht te gaan. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte meldt dat de Europese NAVO-landen geen vaste steunbijdrage voor Oekraïne willen afspreken. Hij had voorgesteld 0,25% van het bruto binnenlands product aan Oekraïne te schenken, maar dat plan kan op weinig steun rekenen. De Baltische landen kwamen een tijd terug met het idee om de lasten eerlijk te verdelen. Nederland sloot zich daarbij aan, maar volgens Rutte is er te weinig draagvlak. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
2: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
1: Dit is Breda Nu.

him run the train. Big bag, bustin' out the Bentley band. Take a

0: gotta play safe. No face, no case.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 4 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het beroven van een 17-jarige jongen uit Bavel. Daarbij zou het slachtoffer zijn bedreigd met een vuurwapen. De beroving vond plaats in het Spiebos in Bavel. Na de hand sloegen de verdachten op de vlucht in een auto in de richting van Rotterdam. Daarbij reden ze met 150 km per uur over de weg. Agenten zagen de auto even later rijden op de A15. De auto werd aan de kant gezet en de inzittenden werden aangehouden. Zij hadden op dat moment de gestolen spullen van het slachtoffer bij zich. De inzittenden, met leeftijden tussen de 17 en 25 jaar, zijn meegenomen naar het politiebureau. Een 75-jarige Bredanaar is maandag om het leven gekomen bij een aanrijding op de Prinsenkade in Breda. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Hoge Brug. De man stak over, waarbij hij werd geraakt door een achteruitrijdende vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze landde op het terrein van de KMA. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later op de dag aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Een auto en een lesmotor zijn maandagochtend op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Kaamseweg ter hoogte van de afrit vanaf de A58 bij Ulvehout. De automobilist zou de lesmotor over het hoofd hebben gezien. De motor werd op dat moment bestuurd door een leerling. De motorrijder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de motor en de auto meegenomen. Politieagenten regelden ter plaatse het verkeer. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd betraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Vorig jaar is het aantal rijksambtenaren met een kleine 3000 gegroeid. Sinds 2021 zijn er bijna 30.000 rijksambtenaren bijgekomen. Het kabinet heeft plannen om flink op de overheid te bezuinigen, onder andere door het aantal ambtenarenbanen terug te schroeven, maar het is onduidelijk of dit gaat lukken. Het extern inhuren is wel gedaald, maar ligt nog altijd ruim 3% boven de norm van 10%. De commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, wil dat het kabinet een crisissituatie uitroept om de opvang van asielzoekers met spoed in de gemeente te kunnen regelen. Volgens Paas is er nu sprake van een situatie die alle trekken van een crisis vertoont. Opvangorganisatie COA heeft het beleid vanaf vandaag bij het aanmeldcentrum in Ter Apel aangepast en laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. Paas vindt dat alle gemeenten en provincies opvangplekken moeten gaan leveren. De Verenigde Staten hebben een eerste vliegtuig met 25 uitgewezen personen uit West-Afrikaanse landen richting het West-Afrikaanse Sierra Leone gestuurd. De VS heeft met Sierra Leone een akkoord gesloten. Het land neemt ieder jaar 300 mensen met West-Afrikaanse roots uit de VS op. Sierra Leone krijgt hiervoor geld en gunsten. Voor deze vlucht zou $1,5 miljoen betaald zijn. Volgens Sierra Leone keren de uitgewezen West-Afrikanen binnen 90 dagen naar het land van herkomst terug. Iran waarschuwt dat zodra de Verenigde Staten en Israël het land aanvallen, het zich dit keer ook buiten de regio zal verspreiden. Iran heeft al eerder landen in de regio bestookt en zegt zelf klaar voor escalatie te zijn. De revolutionaire garde van het land dreigt aanvallen uit te voeren op plekken die vijanden zich niet kunnen voorstellen. In een verklaring staat dat Iran nog niet alle militaire capaciteiten heeft ingezet en zwaar kan toeslaan. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een auto en een lesmotor zijn maandagochtend op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Kaamseweg ter hoogte van de afrit vanaf de A58 bij Ulvehout. De automobilist zou de lesmotor over het hoofd hebben gezien. De motor werd op dat moment bestuurd door een leerling. De motorrijder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de motor en de auto meegenomen. Politieagenten regelden ter plaatse het verkeer. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 4 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het beroven van een 17-jarige jongen uit Bavel. Daarbij zou het slachtoffer zijn bedreigd met een vuurwapen. De beroving vond plaats in het Spiebos in Bavel. Na de hand sloegen de verdachten op de vlucht in een auto in de richting van Rotterdam. Daarbij reden ze met 150 km per uur over de weg. Agenten zagen de auto even later rijden op de A15. De auto werd aan de kant gezet en de inzittenden werden aangehouden. Zij hadden op dat moment de gestolen spullen van het slachtoffer bij zich. De inzittenden, met leeftijden tussen de 17 en 25 jaar, zijn meegenomen naar het politiebureau. Een 75-jarige Bredanaar is maandag om het leven gekomen bij een aanrijding op de Prinsenkade in Breda. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Hoge Brug. De man stak over, waarbij hij werd geraakt door een achteruitrijdende vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze landde op het terrein van de KMA. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later op de dag aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. Volgens woonminister Buchholz O'Sullivan is het Binnenhof dat volop verbouwd wordt te klein voor alle organisaties die er moeten huizen. Ze zegt dat alles is gegroeid, de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, alles. Dus het gaat niet passen, tenzij er voor een afgeslankte vorm wordt gekozen. Veel ambtenaren zullen dan in andere gebouwen in de buurt van het Binnenhof kunnen werken. Als oplossing noemt Buchholz O'Sullivan het staalcomplex naast de Hofvijver. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir heeft een filmpje van ruim 30 minuten gedeeld met beelden van flotilla-opvarenden die door Israël zijn onderschept. Mensen zitten op de grond met hun knieën tegen hun hoofden en zijn geboeid. Ben-Gvir schrijft: "Zo verwelkomen wij degene die terreur steunen. Welkom in Israël." Eerder deze week hield Israël schepen van activisten tegen die Gaza willen bereiken om hulp te verlenen. Op beeld roept iemand "Free Free Palestine." Deze persoon wordt daarna tegen de grond gewerkt. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio wil de relatie met de inwoners van Cuba verbeteren en stelt dat zijn land aan een nieuw hoofdstuk wil beginnen. Washington wil $100 miljoen aan medicijnen en eten sturen. Die hulp moet via de katholieke kerk of goede doelen onder mensen worden verspreid. Volgens Rubio zit het Cubaanse bestuur een betere relatie in de weg. Hij beschuldigt de Cubaanse leiding van onderdrukking, diefstal en corruptie. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 1 graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu 70 kilometer file. De meeste leveren maar 1 minuut of 5 vertraging op. Op de A27 naar Breda ben je echter 10 minuten extra kwijt tussen Noorderloos en Werkendam. En dat geldt ook voor de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Maden en Waspik. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
9: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een auto en een lesmotor zijn maandagochtend op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Kaamseweg ter hoogte van de afrit vanaf de A58 bij Ulvehout. De automobilist zou de lesmotor over het hoofd hebben gezien. De motor werd op dat moment bestuurd door een leerling. De motorrijder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de motor en de auto meegenomen. Politieagenten regelden ter plaatse het verkeer. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 4 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het beroven van een 17-jarige jongen uit Bavel. Daarbij zou het slachtoffer zijn bedreigd met een vuurwapen. De beroving vond plaats in het Spiebos in Bavel. Na de hand sloegen de verdachten op de vlucht in een auto in de richting van Rotterdam. Daarbij reden ze met 150 km per uur over de weg. Agenten zagen de auto even later rijden op de A15. De auto werd aan de kant gezet en de inzittenden werden aangehouden. Zij hadden op dat moment de gestolen spullen van het slachtoffer bij zich. De inzittenden, met leeftijden tussen de 17 en 25 jaar, zijn meegenomen naar het politiebureau. Een 75-jarige Bredanaar is maandag om het leven gekomen bij een aanrijding op de Prinsenkade in Breda. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Hoge Brug. De man stak over, waarbij hij werd geraakt door een achteruitrijdende vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze landde op het terrein van de KMA. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later op de dag aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 10 minuten extra. De A50 van Eindhoven naar Arnhem, ook 10 minuten vertraging tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef. En de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp is de vertraging een kwartier. Dan de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel, ook weer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden blijft 90 dagen langer vastzitten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft nog niets over zijn motief verklaard. Volgens zijn advocaat wil hij later alsnog een verklaring afleggen. Het Openbaar Ministerie laat de psychische gesteldheid van de man onderzoeken. Vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. De bond is het niet eens met de sociale zekerheid bezuinigingsplannen van de regering. Wie hinder ondervindt van een NS-treinstaking kan compensatie aanvragen. De NS zal tot maximaal €25 vergoeden. Vorig jaar juni vonden er ook 4 openbaar vervoerstakingen plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatieaanvragen bij NS binnen. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. De Iraanse revolutionaire garde meldt een gecoördineerde toegang tot de straat van Hormuz in 24 uur tijd voor 26 vrachtschepen. Schepen die toestemming van IRG hebben kunnen door de zeestraat varen. De vergunning moet afgegeven worden door de Persian Gulf Strait Authority en daar moet voor betaald worden. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon, heeft Iran de straat van Hormuz vrijwel helemaal geblokkeerd. Het weer. In het oosten kan nog een bui vallen. Vannacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen wordt het zomers met veel zon, een zuidwestenwind en 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, voor het knooppunt Bankhoef 10 minuten extra. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de N273, Maaseik richting Venlo tussen Ittevoort en Gratum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
11: Sta

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een auto en een lesmotor zijn maandagochtend op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Kaamseweg ter hoogte van de afrit vanaf de A58 bij Ulvehout. De automobilist zou de lesmotor over het hoofd hebben gezien. De motor werd op dat moment bestuurd door een leerling. De motorrijder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de motor en de auto meegenomen. Politieagenten regelden ter plaatse het verkeer. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 4 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het beroven van een 17-jarige jongen uit Bavel. Daarbij zou het slachtoffer zijn bedreigd met een vuurwapen. De beroving vond plaats in het Spiebos in Bavel. Na de hand sloegen de verdachten op de vlucht in een auto in de richting van Rotterdam. Daarbij reden ze met 150 km per uur over de weg. Agenten zagen de auto even later rijden op de A15. De auto werd aan de kant gezet en de inzittenden werden aangehouden. Ze hadden op dat moment de gestolen spullen van het slachtoffer bij zich. De inzittenden, met leeftijden tussen de 17 en 25 jaar, zijn meegenomen naar het politiebureau. Een 75-jarige Bredanaar is maandag om het leven gekomen bij een aanrijding op de Prinsenkade in Breda. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Hoge Brug. De man stak over, waarbij hij werd geraakt door een achteruitrijdende vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze landde op het terrein van de KMA. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later op de dag aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht heb je voor het knooppunt Leendeheide een kwartier vertraging. En de A50 van Eindhoven naar Os tussen Sonnenbreugel en Uden-Zuid doe je er ook een kwartier langer over. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 minuten extra. En de A67 Antwerpen-Eindhoven voor het knooppunt De Hocht 10 minuten vertraging ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een auto en een lesmotor zijn maandagochtend op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Kaamseweg ter hoogte van de afrit vanaf de A58 bij Ulvehout. De automobilist zou de lesmotor over het hoofd hebben gezien. De motor werd op dat moment bestuurd door een leerling. De motorrijder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de motor en de auto meegenomen. Politieagenten regelden ter plaatse het verkeer. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 4 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het beroven van een 17-jarige jongen uit Bavel. Daarbij zou het slachtoffer zijn bedreigd met een vuurwapen. De beroving vond plaats in het Spiebos in Bavel. Na de hand sloegen de verdachten op de vlucht in een auto in de richting van Rotterdam. Daarbij reden ze met 150 km per uur over de weg. Agenten zagen de auto even later rijden op de A15. De auto werd aan de kant gezet en de inzittenden werden aangehouden. Zij hadden op dat moment de gestolen spullen van het slachtoffer bij zich. De inzittenden, met leeftijden tussen de 17 en 25 jaar, zijn meegenomen naar het politiebureau. Een 75-jarige Bredanaar is maandag om het leven gekomen bij een aanrijding op de Prinsenkade in Breda. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Hoge Brug. De man stak over, waarbij hij werd geraakt door een achteruitrijdende vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze landde op het terrein van de KMA. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later op de dag aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: There's a place in this old town.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Het gaat om een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, bedoeld om de industrie te verduurzamen. Koning Willem-Alexander opende vandaag het traject samen met klimaatminister Van Veldhoven. Uiteindelijk moet een netwerk van 1200 kilometer ontstaan, dat later ook verbonden wordt met Duitsland. Wel waarschuwt de Algemene Rekenkamer voor hoge kosten en onzekerheid over de vraag naar waterstof. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Premier Meloni noemt de behandeling van de opvarenden mensonterend en wil uitleg van de Israëlische regering. Israëlische ministers plaatsten beelden online waarop activisten geboeid op de grond te zien zijn. Onder de vastgehouden opvarenden bevinden zich Italianen, maar ook 6 Nederlanders. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. Waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De aanklacht komt op een moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba verder oplopen. Amerikaans president Trump voert de druk op Havana de laatste maanden op. En hij sprak zich eerder opvallend hard uit over het communistische regime in Havana. En de gestrande bultrug Timmy blijkt waarschijnlijk toch geen mannetje, maar een vrouwtje te zijn. Duitse deskundigen dachten eerst dat het om een jong mannetje ging en noemden het dier daarom Timmy. Maar na bestudering van nieuwe foto's van het dode dier dat inmiddels is aangespoeld bij het Deense eiland Anholt, zijn volgens bioloog Ritter op de beelden typische kenmerken van een vrouwtjeswalvis zichtbaar. De Deense autoriteiten willen de bultrug van het strand halen omdat het een toeristische attractie is geworden. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een auto en een lesmotor zijn maandagochtend op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Kaamseweg ter hoogte van de afrit vanaf de A58 bij Ulvehout. De automobilist zou de lesmotor over het hoofd hebben gezien. De motor werd op dat moment bestuurd door een leerling. De motorrijder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de motor en de auto meegenomen. Politieagenten regelden ter plaatse het verkeer. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 4 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het beroven van een 17-jarige jongen uit Bavel. Daarbij zou het slachtoffer zijn bedreigd met een vuurwapen. De beroving vond plaats in het Spiebos in Bavel. Na de hand sloegen de verdachten op de vlucht in een auto in de richting van Rotterdam. Daarbij reden ze met 150 km per uur over de weg. Agenten zagen de auto even later rijden op de A15. De auto werd aan de kant gezet en de inzittenden werden aangehouden. Zij hadden op dat moment de gestolen spullen van het slachtoffer bij zich. De inzittenden, met leeftijden tussen de 17 en 25 jaar, zijn meegenomen naar het politiebureau. Een 75-jarige Bredanaar is maandag om het leven gekomen bij een aanrijding op de Prinsenkade in Breda. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Hoge Brug. De man stak over, waarbij hij werd geraakt door een achteruitrijdende vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze landde op het terrein van de KMA. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later op de dag aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Hij zegt dat eerdere relaties, waaronder met een collega-europarlementariër, niet passen bij zijn rol en dat hij daar nu verantwoordelijkheid voor neemt. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse europarlementariër. Hij mist de motivatie om door te gaan en wil ruimte maken voor een nieuwe generatie. Zijn vertrek maakt het mogelijk dat GroenLinks PvdA op het fusiecongres van 13 juni aanstaande een opvolger aanwijst. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Het gaat om een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, bedoeld om de industrie te verduurzamen. Koning Willem-Alexander opende vandaag het traject samen met klimaatminister Van Veldhoven. Uiteindelijk moet een netwerk van 1200 kilometer ontstaan dat later ook verbonden wordt met Duitsland. Wel waarschuwt de Algemene Rekenkamer voor hoge kosten en onzekerheid over de vraag naar waterstof. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. Waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De aanklacht komt op een moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba verder oplopen. Amerikaans president Trump voert de druk op Havana de laatste maanden op. En toptennissers komen in opstand tegen de verdeling van het prijzengeld op Grand Slam toernooien, zoals Roland Garros in Parijs dat zondag begint. Spelers vinden dat ze te weinig krijgen van de miljarden inkomsten uit tv-rechten, sponsoring en tickets. Uit protest willen ze vrijdag hun persmoment beperken tot 15 minuten als verwijzing naar de 15% van de opbrengst die nu naar de spelers gaat. Onder andere de nummers 1 van de wereld, Arina Sabalenka en Jannik Sinner, steunen de actie. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Breda heeft een nieuwe leidraad die ervoor moet zorgen dat evenementen toegankelijker worden. De zogeheten leidraad toegankelijkheid evenementen is opgesteld door de gemeente en belangenorganisatie Breda Gelijk en werd dinsdag overhandigd aan wethouder Arnoud van Vliet. Het document moet organisatoren helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan de toegankelijkheid van buitenevenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om toiletten voor minder valide, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel en nabijgelegen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Aan het document werkte ook Marianne Dijkshoorn mee. Zij won eerder dit jaar een Gouden Giraffe, een vakprijs voor de evenementenbranche. Dijkshoorn won de prijs voor haar adviesrol op het gebied van toegankelijkheid bij het evenement TwitchCon Europe. Het Amphia ziekenhuis in Breda probeert met een opvallende actie de aandacht te vestigen op het stoppen met roken. In aanloop naar de Wereld Niet Roken Dag, die op 31 mei plaatsvindt, onthulde het ziekenhuis woensdag een peukenkubus. De kubus bevat peuken die in de afgelopen tijd zijn gevonden rondom het ziekenhuis, ondanks dat op het hele ziekenhuisterrein niet gerookt mag worden. Het Amphia hoopt bezoekers, patiënten en medewerkers bewust te maken van de gevolgen van roken en vapen en hoopt dat zij hun gedrag daarop aanpassen. Een bijzondere redding eerder deze week voor de Bredaanse brandweer. In de singel tegenover de brandweerkazerne was een ree in het water terechtgekomen. Omstanders probeerden het dier uit het water te krijgen en kregen daarbij hulp van de brandweerlieden. De brandweer bracht het beest vervolgens naar het mastbos. Daar werd het vrijgelaten. Hoe de ree aan de rand van de Bredaanse binnenstad terecht is gekomen, is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Hij zegt dat eerdere relaties, waaronder met een collega-europarlementariër, niet passen bij zijn rol en dat hij daar nu verantwoordelijkheid voor neemt. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse europarlementariër. Hij mist de motivatie om door te gaan en wil ruimte maken voor een nieuwe generatie. Zijn vertrek maakt het mogelijk dat GroenLinks PvdA op het fusiecongres van 13 juni aanstaande een opvolger aanwijst. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de regels onuitvoerbaar. Energiedeskundigen waarschuwen dat Europa sterk afhankelijk is van Amerikaanse olie en gas. Volgens hen kunnen strengere regels leiden tot hogere energieprijzen en tekorten. In Brussel wordt daarom gesproken over mogelijke versoepeling van de wet. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Volgens justitie benaderden de twee wetenschappers van Duitse universiteiten die onderzoek doen naar lucht- en ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Ze zouden onderzoekers naar China hebben gelokt voor lezingen die uiteindelijk bedoeld waren voor Chinese staatsbedrijven in de wapenindustrie. Justitie onderzoekt de zaak en ondervraagt mogelijke getuigen. Het Britse ministerie van Defensie zegt dat Russische gevechtsvliegtuigen een Brits verkenningsvliegtuig boven de Zwarte Zee op gevaarlijke wijze hebben onderschept. Een Russische straaljager vloog zo dicht langs het toestel dat veiligheidssystemen in werking traden. Het ministerie noemt het gevaarlijk en onaanvaardbaar gedrag van de Russen. Het Britse toestel voerde volgens Defensie een routinevlucht uit in internationaal luchtruim. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Lieve luistervrienden, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Sjaki's Platengala. Ja, er waren even wat technische problemen en het duurde daardoor enige tijd voordat de boel goed opgestart was. De muziek die heeft u gelukkig al wel kunnen horen, maar ja, u miste natuurlijk het vertrouwde stemgeluid van uw nederige dienaar. En dat ben ik dus. Ja, een nieuwe aflevering van Sjaki's Platengala op deze woensdagavond 20 mei. En die ging van start met twee zangeressen. Op de eerste plaats de Duitse Ute Lemper. En die zong in 1989 een prachtig Franstalig lied. Envie d'amour. Verlangen naar liefde. Ja, en dat geldt natuurlijk voor ons allemaal, nietwaar? En daarna hadden we nog een Frans liedje. En in dat geval was dat gezongen door een Engelse zangeres. En dat was Helen Shapiro. En zij zong 64 jaar geleden Sans penser à rien. Zonder ergens aan te denken. Ja, en van een meisje dat dus nergens aan denkt, gaan we naar de grote Buddy Holly, die nou juist aan een meisje vroeg om er nog wel eens goed over na te denken of ze toch niet echt met hem wilde daten. Ik laat een fijne cover van dat nummer horen. In 1996 gezongen door de Tractors. Dit is Think It Over.

0: Een compositie van Buddy Holly. Dit waren de Tractors met Think It Over. Ja, laatst bedacht ik mij, ik ga eens lekker op de bank liggen en televisie kijken. En ik stuitte daarbij 's middags op een herhaling van 2 meter sessies van Jan Douwe-Kroeske. En in die aflevering had hij een voor mij volstrekt onbekend Iers trio te gast, Kingfisher. Ja, ze zagen eruit alsof ze net een hele nacht in de pub hadden gezeten, maar toen ze eenmaal muziek gingen maken, schoot ik recht overeind. Het zoveelste bewijs, alle Ieren kunnen zingen. En ja, ze waren voor mij wel onbekend, maar het blijkt dus gewoon een best grote band te zijn die dit jaar in ieder geval op Werchter en ik geloof ook op Pinkpop staat. Ik ga een prachtig nummer van ze draaien. En dat is afkomstig uit 2025. Dit is Kingfisher met Gloria.
1: Can

Na Kingfisher draaide ik een fijne folkplaat van Liam Clancy, ook uit Ierland. Het is een van de favoriete songs van de leden van Kingfisher, vandaar dat ik het draaide. Dat nummer dat is in 1968 geschreven door de Amerikaan Michael Peter Smith en gaat over een ouder Nederlands echtpaar waarvan de man dementerend is. Waarom hij voor zo'n echtpaar uit Nederland heeft gekozen, geen idee, want die schrijver die is blijkbaar nooit van zijn leven in Nederland geweest. Maar goed, wel een mooi nummer. En omdat de Zuiderzee en de oceaan benoemd worden in het lied, moest ik denken aan de zingende visser uit Nederland, Jeroen Zijlstra. Nou, vissen doet hij al lang niet meer, maar muziek maken gelukkig wel. In 2002 won hij de Annie M. G. Schmidprijs voor het beste theaterlied van het jaar. En dat was Deugerdam slaapt.

Erg mooi. Jeroen Zijlstra met Deugendam slaapt. Ja, dat klinkt als een plaats in een van de avonturen van Odie B. Bommel en Tom Poes. Maar Deugendam, dat bestaat wel degelijk. Het is een dijkdorp dat deel uitmaakt van Amsterdam-Noord. Van Noord gaan we naar Amsterdam-Oud-West. Want daar komt mijn favoriete Mokumse band vandaan, die zich ook Trio Bier noemde. Maar onder die naam Oud-West brachten ze in het jaar 2000 een werkelijk geweldige cd uit, getiteld Bakkum aan Zee. En dit is het titelnummer.

Nederpop van de oorkategorie. Oud-West met Bakkum aan Zee. De plaats waarin ver verleden stadse kinderen uit arme gezinnen tijdelijk ondergebracht werden om aan te sterken en wat kleur op hun gezichtjes te krijgen. Ze werden dan ook de stadse bleekneuzen genoemd. Ja, in Californië, daar zul je weinig bleekneuzen tegenkomen. Daar schijnt de zon heel vaak en speelt het sociale leven van de kustplaatsen zich veelal af op of rond het strand. Wat zelfs een muziekstijl opleverde, de surf sound. Met de Beach Boys natuurlijk als het bekendste voorbeeld. Dit is een liedje van hun uit 1963, Surfer Girl.

Na de Beach Boys draaide ik voor u de Ripcords met Beach Girl uit 1964. En dat liedje dat is geschreven en geproduceerd door Bruce Johnston. Een van de leden van de Beach Boys. En dat is ook goed te horen. Nou, na deze twee romantische en zonnige deuntjes lijkt het mij de hoogste tijd voor een andere ode aan de zon. Ten slotte gaat de zon volop schijnen de komende dagen. Maar daarvoor stappen wij wel eventjes over op

En juist de Beatle cover van de week. Ja, en die vond ik in mijn bak met Finse topcovers. In 1989 nam de band The Clifters Here Comes the Sun van George Harrison op. Ja, ze maakten er iets totaal anders van. Alleen, ja, mijn Fins is niet zo goed. Dus ik heb geen idee waarover ze zingen. Maar de titel van het nummer Ele Kielta, dat betekent in ieder geval niet Here Comes the Sun. Maar zo klinkt het wel.

Ik kom nog even terug op die strandliedjes. Want ook de Britse zanger Cliff Richard die sloeg een slaatje uit de populariteit van dat genre. Eerst deed hij dat met een hoofdrol in de film Summer Holiday in 1963. En een jaar later, toen bracht hij samen met de Shadows nog een zomers plaatje uit. En dat is getiteld On the Beach.

We maken een overstapje naar Italië. Het Italiaanse woord voor strand is spiaggia. En uiteraard komt ook dat voor in de titels van liedjes. Ik laat er twee horen. Eerst van de Italiaanse Belg Rocco Granata en daarna van de op Sicilië geboren Carmelo Zappulla. Het eerste liedje is van 2008 en het volgende van 2005. Maar beide canzones die klinken hartstikke nostalgisch. Nou, en daar zijn we gek op bij Shaki's Platengala.

Passa a spiaggia.

Ja, de komende dagen dan gaat de zon volop schijnen. En wordt het naar alle waarschijnlijkheid zelfs wel zo'n 25 graden hier in het prachtige zuiden. Dus dat wordt genieten. En daarom dat ik ook u alvast een beetje in de stemming liet komen met Italiaanse strandpret van eerst Rocco Granata en daarna Carmelo Zappulla. En dat allemaal op woensdag 20 mei, de geboortedag van Boudewijn de Groot, die ook graag over zee en strand zingt. En de geboortedag van de Hawaïaanse zanger Israël Kamaka Wiwoole, die leefde van 1959 tot 1997. En van hem ga ik ook een strandliedje draaien. The White Sandy Beach of Hawaii. En als we nog tijd hebben, als toegift ook nog de befaamde tune van de politieserie Hawaii 5-0. Gespeeld door The Ventures, van wie ik aan het begin van elk uur altijd een fragment draai, Lonely Heart. Ja, dat doe ik zo ook weer. Maar dat is dan na reclame en nieuws. En dan heb ik ook nog een uurtje lang muzikale lekkernijen in petto bij deel 2 van Sjaki's Platengala.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie schrijnend en zegt dat niemand hoeft buiten te slapen. Volgens het COA is het te druk in Te Apel en krijgen alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog voorrang bij opvang. Sloots spreekt van een onvoorstelbare situatie en vindt dat dit geen terugkerend noodscenario mag worden. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de regels onuitvoerbaar. Energiedeskundigen waarschuwen dat Europa sterk afhankelijk is van Amerikaanse olie en gas. Volgens hen kunnen strengere regels leiden tot hogere energieprijzen en tekorten. In Brussel wordt daarom gesproken over mogelijke versoepeling van de wet. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Volgens justitie benaderden de twee wetenschappers van Duitse universiteiten die onderzoek doen naar lucht- en ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Ze zouden onderzoekers naar China hebben gelokt voor lezingen die uiteindelijk bedoeld waren voor Chinese staatsbedrijven in de wapenindustrie. Justitie onderzoekt de zaak en ondervraagt mogelijke getuigen. Een rechtbank in Pakistan heeft de doodstraf opgelegd aan de man die vorig jaar de 17-jarige TikTokster Sana Yousaf doodschoot. De influencer werd in haar ouderlijk huis in Islamabad vermoord. Volgens de rechter schoot de 23-jarige dader haar dood nadat ze meerdere keren had geweigerd met hem af te spreken. De zaak leidde tot veel ophef in Pakistan, waar vrouwenrechtenorganisaties al langer waarschuwen voor geweld tegen vrouwen, ook op sociale media. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Welkom terug, lieve luistervrienden. Fijn dat u nog luistert, want ja, ik begin gelijk met een mooie verrassing hoor. Een lied van Breda's makelij, maar dan in een wellicht niet bekende uitvoering. In 1970 hadden Corrie en de Rekels een megahit met het door Pierre Cartner geschreven Huilen is voor jou te laat, dat 41 weken in de hitparade bleef staan. Nou, een van mijn favoriete zangers van dit moment, die is ook gek op dat nummer. Hij zong het een aantal jaren geleden in Zaal Paradiso in Amsterdam op een geheel eigen wijze. Ook schitterend hoor. Dit is Alex Roeka.
1: Huilen is voor jou te laat. Ik kom niet meer. Niet op mij. Het is de laatste keer dat je me bedrogen hebt. Het is te laat, want mijn liefde voor jou, het is nu nog enkel haat. Alles wat ik had, gaf ik aan jou alleen. Ging toch steeds weer naar die andere heen. Nooit kom ik nog terug bij jou, zoals weleer. Huilen is nu voor jou te laat. Nee, ik kom niet meer. Ik hoop dat je gelukkig met die ander bent.

eens, dan komt de dag voor jou. Net als voor mij. Want wat jij liefde noemt,

Ja, geweldig hè? Alex Roeka met Huilen is voor jou te laat. Tijdens een uitzending van De Wereld Draait Door legde hij een aantal jaren geleden zijn liefde voor dit lied van Pierre Cartner en voor het genre al uit. Je moet het levenslied niet onderschatten, zei Alex toen. Dat bestaat ook al sinds mensenheugenis. En let op, er is wat dat betreft een rechte lijn te trekken van de Griekse tragedieschrijver Sophocles via William Shakespeare naar vader Abraham. Kijk, dat horen we graag hier in Breda. Over onze Pierre, die zoveel duizenden nummers heeft geschreven voor zichzelf en voor anderen. Hulde, Alex Roeka, dank voor deze mooie woorden. Ja, duizenden nummers, dat geldt ook voor het schrijvende echtpaar Gary Goffin en Carole King. Een van hun mooiste liedjes vind ik het volgende. Dusty Springfield had er in 1966 een hit mee, maar ja, de versie van The Birds uit 1967, die is zo mogelijk nog mooier. We gaan terug naar de jaren 60 met Going Back.

Wat een geweldige band was dat toch, The Birds. Een van de oprichters in 1964 was Gene Clark. Maar hij verliet